0: Welkom te onze plotische kringestund in de Radio de Brie in Elmer, Ontario.
1: Hallo Kinga, je begrijpt zijn vrouw Maria.
2: Van deel wel we dat eerste en schijnend luid hier, dat zegt, wie zijn vriend wat ze goed verstoen. En dit luid is op hoogtijd gezongen.